Eva Cassidy was tydens haar lewe hoofsaaklik in en om Washington bekend. 'N Opname van Christine McVie se Songbird het eers na haar dood bekend geword toe dit op Britse radio begin speel het. So kom ons luister na Christine McVie se Songbird, soos gesing deur Eva Cassidy, met Eva Cassidy natuurlik op gitaar. Dit kom uit die album Songbird.

0: Lefra Produksies bied met trots aan Het van Verlangekraal by verjaar se koffiefees in Hermanus op 8 Augustus. Bespreek by eltickets.co.za. Het van Verlangekraal is ook te sien op volgende jaar se Op die Water Kunstefees van 14 tot 19 Februarie 2027. Die MSC Armonia moet 95% uitverkoop wees, want dan behoort die skip ten volle aan Op die Water. Bespreek nou by opdiewater.co.za of skakel 011-804-6073.
1: Renosterbos Estate in Hartenbos is 'n florerende gemeenskap waar lewensgehalte eerste kom. Renosterbos Views is ons nuutste toevoeging met 12 luxe ruim woonstelle vir diegene wat wil afskaal. Die sorgeenheid Seezig vorder flink en eenhede verkoop vinnig. In George bied Kraaibos Park ook 'n wye verskeidenheid opsies van gesinshuise tot aftree en sorgeenhede. Vestig jou vandag nog in die tuinroete. Besoek renosterbosestate.co.za of kraaibospark.co.za.
2: Veel warm Afrikaanse radio langsluit op 100 tot 104 FM.

Sommers zo en zonder reden. In half vond van pas, het ik weer voor vanochtend. Kom bij huis, kom voor mij rijdt. Die was wat reis was groot, als gewoonlijk aangezaast.

het bewijs dat elke hartse vrees, ten vrees, zal nietig worden voor jou. En dat elke afdraaipaaikie je nooit niet zal laat verdwaan.

Is daar is hier breakfast met Derek, Belinda, Carlisle en Liewe Lighton. En nou is het tijd om vir jou aan ons Vat 5 gas bekend te stel. Sy naam is Pieter Hyman.

0: Hallo, dis nou RSG se breakfast met Derek op Saterdagoggend. Ek is Derek Garden, ons kuier saam met ons Vat 5 gas. Daai was PJ Power saam met die volle koor en San Bonani. Pieter Hyman, vertel sy storie en Pieter, jy het omtrent die SAIK goed geken, hè?
1: Ja. Jy weet die dinge van al die radiostasies, ek het ook een vergeet wat ek ook mee betrokke was, ons het hom geskep, was Radio Metro, saam met Koos Gadebe, en dit was een wonderlijke tyd, want daar was soveel geleenthede, en na ek in Amerika was vir die konferensie, ek was twee keer daar terloops, twee agtereen volgende jare, en ek het teruggekom met 'n paar interessante dinge. Ek weet nie, die luisteraars sal het nou nie weet nie, maar ons het systeem op Radio DSA, wat ons nie die tyd gehad het nie, by naam Selector, waar hy al die muziek beheer het om jou rotaties recht te kry, dat jy nie dinge herhaal onnodiglik op die verkeerde kanaal of die verkeerde tye van die dag. En ek het die ding gekoop in Midem, in Kaan, in Frankrijk, en teruggebring, ek het nog in die moeilikheid gekom, wat ek sê, jy kan nie so lang kontrak onderteken nie, maar ek het en ons was die eerste stasie wat het gehad het, en die stasie, ek dink, daar is die een radiostasie wat het nie het nie. Maar die idees wat ek daar gekryd, jy sal seker, Derek, onthou, daar was een veldtocht wat ek geloods het, dit was in 1994, as ek reg onthou, net voor die groot verkiesing. En ek het gekom met die idee dat ons 'n snaakse klankie op die radio sal uitsaai en niks daaromtrent sê nie. Dit was 'n geheime dingetjie. En later het mense begin reageer daarop. Maar dit groot opgebou, dit was toe ons gesê het, Eggbok. E-G-B-O-K. Wat beteken dit? Ons het nooit gesê wat dit beteken nie. En daar was geen prys nie, maar daar was letterlik der duisende mense wat ingeskryf het. Ons het later plakkertjies, bumperstickers laat maak en verspreid deur die verskillende petrolstasies waar jy het op jou bumper kon vastplak. En daai eggbok, die mense het geraai wat het beteken, en daar was wonderlijke reacties, die een man het gesê, hy weet waarvoor het staan, Eugene gaan Bophuthatswana ook kry, dit was die reaksie, die ander een man dan was, groot cricketwedstryde aan die gang in daai stadium, ek gedink is iets met cricketkleredracht te doen, maar het was die natuurlijk, het was everything's gonna be okay, en dit was een groot sukses, en daai dinge het veroorsaak dat ons radio soort van gefine-tune het om beter te word en meer geld in te win, vooral van die handelsdienste. Dit het ook beteken dat ons radio Orion moest toemaak en goodbye sê aan Robin Alexander en hy ou daar, en want elke van die streekdienste of die nuwe kommersiële dienste moes hulle eie deurnagdienst laat loop het, in plek dat hulle gesamentlik op Radio Orion beginne uitsaai het. Anyway, daai dinge het goed verloop, en toe het ons begin met een soort van een rebrand, as ek daai woord mag noem, van die ou Radio Hoofveld, en ek het sy naam verander na Highveld Stereo, Hoofveld Stereo, en ook die dinge wat hy gedoen het, buitenkant die uitsaai, elke dag, die promoties en al die dinge wat jy geskep het om mense te lok, het ek onder andere begin met die Johannesburg Pops. Dit was een reeks concert, ons het om 9 of 10 jaar het gedoen, waar ons die volle symfonie orkest van die SAIK gebruik het, en een enorme koor, en dan soliste gekry, en elke keer was die soliste ander mense, om te kom sing popliekies in die symfoniese stijl. En die volgende liekie wat ek graag wil speel, is een van hierdie liekies, dit is wat Afrikaanse sangeres, ek wil nie haar naam noem nie, luister eers en dan kan jy besluit wie is sy, maar dit was deel van die Johannesburg Pops, die Johannesburg Pops, en hierdie was Na Ne Na.

0: Is daar is geen breakfast met Derek? Ja, alom draai, mintijd, muziek, thema en Theo Erasmus en sy orkes en Sue staan hier oorkant my site. Nou, een lekker vol program. Hallo Sue.
1: Goeiemorgen, lieve Derek.
0: Ja, en gelukkige SAIK verjaarsdag vir jou ook vandag 90 jaar later, ne?
1: O, sommer vir my ook en een gelukkige vrouwenmaand.
0: Ja, alles. Ja, dankie. Ja, dat is klomp goed om te vier, ne?
1: Daar is omtrent baie dinge om te vier en dis juist wat ons doen. Bietjie later tydens Saterdag sprankel, jy weet so met vrouwe maand, plaas ons bietjie die focus op die dinge waardeur vrouwe gaan, en ek gesels onder andere vanoggend met Veralda, wat een onlangse borskankerdiagnose gehad het, en sy wil juist vrouwe aanmoedig, om maar te gaan vir daardie mammogram. En dan het ons een lekker recept weer net na 11, en hy kom al die pad uit Calvinia uit.
0: Njam, wat gaan
1: sê? Handam wereld, so dan sit een vleisdis.
0: Oei.
1: Jy weet, is een vleisdis, so ek wil nou nie alles weggee nie, so skakel gerus in vir Saterdag sprankel, maar wanneer ons het dorp besoek, gaan ons weer buiten die landse grense, ons gaan na Namibië se kant toe. Ons besoek Rehoboth.
0: Jy het groot geword met radio, toe ja. Waar het jy geluister, wat het jy geluister as 'n kind?
1: Wel, my ouma en my oupa het my RSG laat luister, my oupa se gunsteling program vastrap, en die radio's was maar ooral, dat was in elke vertrek.
0: Ja, ek het ook groot geword, ek het ook Radio Hoofveld geken, jy onthou die, en dat was goeie hoop in al die stasies.
1: O, jy is van die boe, ja.
0: Ja, so ek gaan nou een stukkie speel van Salomarie op Radio Hoofveld, en dan die themalied wat hy gebruik.
1: Ah, lekker.

RSG Breakfast met Derek en so maak mens Ronald Hammer se evening strolling. Dankie aan al my vriende wat my gehelp het om van hierdie kenwysies op te spoor. En wat ook gebeur het met die streekdienste in Johannesburg, Kaap en Natal en so aan, het hulle dieselfde kenwysies gebruik en net aan 'n aanbieders gehad op die programme, soos hierdie ene met Helen Odee.

So we did get our signature tune. And this is Helen Uria saying, hello, good afternoon, and welcome to Highveld Afternoon. I've got a whole pile of music and, of course, horse racing results to keep us busy until 3:30. Daar het ons om, die kenwysie is bietjie laat, maar hy is daar. Van my, Helen Odee, welkom by middag op die Hoëveld. Ek hoop u gaan ingeskakel bly en hierdie middag tot 3:30 toe met my deel. Ons gaan nie verder praat nie, ons gaan nou voort met ons program.

Wêreldwyd luister mense meer en meer na gospelmusiek. Van Soweto tot Nashville, Kaapstad tot Londen. Dis een boodskap, die mooiste harmonie en woorde wat jou siel lig. Dis gospel, Sondag van 2:00 tot 3:00, saam met Jackie January.

0: Naad. En dit is dan die einde van die nuus. Die volgende volledige bulletin op RSG is om 1:00.
1: Saterdag Sprankel, waar jou naweek met energie en styl begin.

Lekker ou klipwerf daar. Turnse dinge. Baie lekker, baie welkom by Vastrap. Vandag gaan ons het so lekker vol musiekprogram.

0: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 0766 75 0710.
1: Le Vrou Produksies bied met trots aan Het van Verlangekraal by verjaar se koffiefees in Hermanus op 8 Augustus. Bespreek by eltickets.co.za. Het van Verlangekraal is ook te sien op volgende jaar se Op die Water Kunstefees van 14 tot 19 Februarie 2027. Die MSC Armonia moet 95% uitverkoop wees, want dan behoort die skip ten volle aan Op die Water. Bespreek nou by opdiewater.co.za of skakel 011 804 6073.
2: I woke up lost in endless night. The world was gone. No sound.
3: Wêreldwyd luister mense meer en meer na gospelmusiek. Van Soweto tot Nashville, Kaapstad tot Londen. Dis een boodskap, die mooiste harmonie en woorde wat jou siel lig. Dis gospel, Sondag van 2 uur tot 3 uur, saam met Jackie January.

Dit was die Klaxon, sobaar is hier met Clap Clap Sound. Ons het ook voor het geluister na Brother Brother met Eyes for You. So bykans 7:45, onthou Heidi is amper gereed met haar hartsnommerkies. Dit so net na 8:00 vanavond hier op RSG. Intussen Boogie Wonderland is Earth, Wind and Fire. Daarna gaan ons dorp toe, saam met Fatman.

Richard het die lied Constantly opgeneem in 1963 en die daaropvolgende jaar het Sir Cliff dit uitgereik. Dis 1964.

Ah, hier is ons nou by The Casuals met Jessamine. Ook een van my absolute gunstelinge uit 1968 en ek dra dit altyd op aan een mens. Oudtshoorns oorlede Raymond Avontuur.

Dit was Stand By Your Man van Tammy Wynette. Tammy Wynette het ook een Grammy gewen in 1970 met die snit en voor haar was dit Billy Ray Cyrus met sy 1993 lied She's Not Crying Anymore. Billy Ray Cyrus het ook help skryf aan die lied saam met Buddy Cannon en Terry Shelton. Hier is Solomon King en namens dit die beurt van Luke Combs.

Dit was Luke Combs met sy 2017 lied Beautiful Crazy, wat eindelijk net een bonusnit was op sy album This One's For You. Maar hy het baie groot sukses gehad met die snit, en voor hom was dit Solomon King met sy 1968 lied She Wears My Ring. Volgende speel ek vir jou iets van Demi Lee Moore, en na haar is dit Keith Urban.

Jy is ingeskakel by RSG Countryklanke saam met my Jacques Arendt. Dit was Keith Urban, Wild Hearts, en voor hom was dit Demi Lee Moore met Neon Moon. Hier is Catherine Thompson, gevolg deur Lee Magnum en Marie Gibson.

Dit was Lee Magnum en Marie Gibson met The Yellow Rose of Texas en voor hulle was dit Catherine Thompson met haar verwerking van die 1935 treffer I Wanna Be a Cowboy Sweetheart van Patsy Montana.

0: See you in a while.
1: Welkom terug by RSG Country Klanke. Ons het die tweede gedeelte begin met Marius Dippenaar, Big Daddy, as ook Lone Star met Amazed. Hier is Maritza, gevolg deur Bernie Williams.

Dit was Bernie Williams, I'm About to Fall, en voor hom was dit Maritza met Love Will Find a Way. Kom ons luister nou na Rocking Horse as ook Chapel Heart.

Dis Red op Radio Sea Make It With You. Ons het begin met Zoom van Fat Larry's Band. Elton John volgende Goodbye, Yellow Brick Road. Mick Hucknall, direk daarna.

0: Dis Mick Hucknall met Impossible. It's Impossible. For it Elton John, goodbye, Yellow Brick Road. Ons het 'n vinnige blaaskans neem, ons is hierna terug met nog musiek. Bietjie later vir iets van James Taylor. Ek sien ook Eric Carmen se lys op die speellys. Brian Adams onder andere, daar's Mike Batt bietjie later. Moenie weg gaan nie, ons is nou terug.
1: Lefra Produksies bied met trots aan Het van Verlangekraal by verjaar se koffiefees in Hermanus op 8 Augustus. Bespreek by eltickets.co.za. Het van Verlangekraal is ook te sien op volgende jaar se Op die Water Kunstefees van 14 tot 19 Februarie 2027. Die MSC Armonia moet 95% uitverkoop wees, want dan behoort die skip ten volle aan Op die Water. Bespreek nou by opdiewater.co.za of skakel 011-844-6073.
2: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld.
3: Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800-006-008 of WhatsApp hulp na 076-675-0710.
0: Soos beloof, gaan ons voort met die musiek Celine Dion, volgende met Love Doesn't Ask Why. Ons gaan ook luister na die liefdesthema uit Romeo and Juliet, daarna James Taylor, Your Smiling Face.

Soos beloof. Die liefdesthema uit Romeo en Juliet. Die Berlijnse Philharmoniese Orkest. James Taylor, volgende jou smiling face. Ek het ook vir jou Eric Carmen op pad.

En dit was Eric Carmen All By Myself. Dit is 24 minute voor middernag. Geniet hom. Dis Heaven van Bryan Adams. Eric Carmen voor dit gewees. Ons het Gold Trap net hierna.

Trap. Hier op RSC met die stap kwart voor 12. Mike Bat volgende met Lady of the Dawn. Voordat ons afsluit met David Sanborn's All I Need Is You. Adrian Gorowitz, a classic. En Don Francisco, waar die aand gaan afsluit. Die Saterdag aand uitspeel hier op RSC met al Never Let Go of Your Hand. Geniet die rest van jou aand. En ook die rest van jou naweek. Ek weer morgen aand saam met jou. Van 7 uur tot middernag. Van my verloots, tot ziens. Geniet die laaste paar liedjies.

Avalon met Calvary. Avalon is een van die mees suksesvolle Christelike groepe wat in die laat 90s en 2000 met meer as 20 nommer 1 Christelike radiotreffers op hulle naam. En het voor dit Elvis Presley met Precious Lord Take My Hand. Interessant genoeg, Elvis Presley is bekend as die King of Rock and Roll en toch het al drie sy Grammy toekennings wat hy gedurende sy leeftijd gewen het, gegaan aan sy gospel opnames. Dis die program Dis Gospel Sondag van 2 uur tot 3 uur saam met my, Jackie January. En die volgende lied, Bobby van Jaarsveld met Yeshua the Messiah.

Bobby van Jaarsveld met Yeshua the Messiah, en benevens sy suksesvolle pop en gospel musiekloopbaan, het Bobby van Jaarsveld ook as beoordelaar opgetree van die gewilde TV sangkompetisie The Voice of South Africa. And now the Martins accept for grace.